Wow. Heel mijn leven ik trap, broertje kom maar kijken wat we koken, dat is echt lijp. Veel gezeik in de wijk, maar ik ontwijk, klik klak bang. Broeder, je gaat echt kwijt. Hoofd

0: vuur. Onder klessen niks, space 2, barkje op de weg. Broertje, dat is echt vreemd, hè.
1: Anjabana Bachma, Onkiro Malva, Onkiro Tashma. Anjabana Bachma, Onkiro Malva, Onkiro Tashma.
0: Als kleine jongen had ik gaten in mijn patas, ze renden overal. En ik schorde al mijn pradas, de meeste zijn vergeten. De meeste zijn nu haters, de meeste van die pradas ga ik vegen. En dat weet je, het begon met 10 gram en toen werd het vierkant. Want ik maak er werk van, ik bracht dingen over grenzen en het wekte goed, man. En dat weet je ook, man.

Hoe mijn leven ik trap, broertje kom maar kijken wat we koken, dat is echt lijp. Veel gezeik in de wijk, maar ik ontwijk, klik, klak, bang. Broeder, je gaat echt kwijt. Hoofdpijn, door die coca, wat de geur. Ja, we draaien dikke lijn, iedereen komt.